0: vakkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Boekaar Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
14: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
17: De omroep van de Bollestreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij AutoStad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer

0: Profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Goedemorgen, luisteraars. De Sheppers beginnen dit programma met: dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. En Remco Hackert zingt: Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe.

Psalm 145, vers 1 en 2. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven, ga tot uw middelaar.

Sela met Jezus alleen, ik bouw op hem. En Def, een mannenkoor uit Kampen, plus solozang, aan des heilands voeten, luisterend naar den Heer, zette zich Maria van Bethanië neer.

Ik lees Matteüs 7 vanaf vers 35. Jezus reisde rond. Hij ging naar alle steden en dorpen. In de synagogen gaf hij de mensen uitleg over God. Hij vertelde hun het goede nieuws over de nieuwe wereld. En hij maakte iedereen beter die ziek was of pijn had. Toen Jezus al die mensen zag, kreeg hij medelijden met hen. Hij dacht, die mensen hebben het moeilijk. Niemand helpt hen. Ze lijken op schapen zonder herder. Jezus zei tegen zijn leerlingen, het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden. Waar zullen we om bidden? Natuurlijk bidden we voor de zieken en de bedroefden, voor mensen in nood. Als Jezus om zich heen kijkt, ziet hij talloze mensen die in nood zijn, die niemand hebben die naar hen omkijkt of voor hen opkomt. Hij noemt hen schapen zonder herder. We weten allemaal dat schapen zonder de bescherming van de herder overgeleverd zijn aan roofzuchtige wolven. Jezus ontfermt zich over mensen die het niet meer redden in het leven en die alleen maar te horen kregen dat ze het verkeerd deden en de wet niet kenden, of dat de ziekte die hen trof het gevolg was van hun eigen zonden of die van hun voorouders. Jezus ontfermt zich over hen als de goede herder. Maar de nood is hoog. Daarom spoort hij ons aan te bidden voor steeds meer goede herders die zich inzetten voor mensen in nood.

Grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. Samenzang over Psalm 111. Looft halleluja, looft de Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer.

Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. Het pelgrimsmannenkoor zingt, van u wil ik zingen, wie de engelen omringen, al juichend getuigend, uw goedheid, o Heer.

Een gedicht van Nel Benschop. Ongelooflijk. God, dat ik al mijn zorgen met u mag bepraten. Het is ongelooflijk dat u naar mij luisteren wilt. Dat u mij hielp toen ik bang was en verlaten. Dat u zo vaak mijn onrust hebt gesteeld. Het is ongelooflijk dat u door mij wilde spreken en dat uw liefde klank kreeg door mijn stem. Dat ik bronnen vond en heldere beken op de woestijnweg naar Jeruzalem. Het is ongelooflijk, Heer, dat ik vrijuit mag vragen en dat geen ding bij u onmogelijk is. Dat ik als kind van u uw naam mag dragen. Dat ik geloven mag wat ongelooflijk is.

Gemeentesamenzang met psalm 72. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan.

samenzang uit de Andreaskerk te Katwijk. Ga met God en Hij zal met je zijn. En het allerlaatste instrumentale nummer, harp, hobo, orgel en dwarsfluit, met ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de Trooster, de drie enigen in zijn troon. Een gezegende zondag.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
3: Goedemorgen luisteraars, dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en lichtklassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

Beste luisteraars, ja, als u regelmatig naar klassieke muziek luistert, dan zult u dit waarschijnlijk wel herkend hebben. Dit was Air bij The Water Music en dat is van Haydn. Wat ik bedacht had, dat is voor vandaag een uurtje met watermuziek. En dat is in verschillende klanken natuurlijk, want water wordt ook veelal gebruikt als een metafoor voor alles wat er om ons heen is. En er wordt ook veel gebruik van gemaakt, inderdaad, in de klassieke en in de religieuze muziek. En ook eigenlijk wel een beetje in de moderne muziek. Ofwel, het laatste liedje wordt dan een overgang van, nou, zeg maar, zingen op zondag naar het neusje van de Zoute Zalm. Dus dan wordt die overgang wat makkelijker om te beluisteren. Goed, ik gun u in ieder geval, wat ik net al gezegd heb, veel plezier in een uurtje zingen op zondag.

Ja, en soms moet je wel eens iemand in het zonnetje zetten natuurlijk. En dat is alleen maar leuk om te doen. En dat doe ik even vandaag met de familie van de Hoek. En die komen uit Leiden. Maar die zijn altijd maanden op vakantie in Noordwijk op een camping. En die luisteren stevast naar het uurtje zingen op zondag. Voor hen ga ik draaien. Eens even kijken wat voor moois ik heb. En dat is Candle on the Water.

Ja, luisteraars, en wat hebben we toch een prachtige zomer. Een heel mooi voorjaar. En tot nu toe, ja, tot half augustus. Het is inderdaad de 16e vandaag. Hebben we toch wel fantastisch weer. Maar, wat komen we water tekort? Eigenlijk mogen we onze tuintjes niet eens meer sproeien. Want het water is zo laag in de rivieren dat je er bijna angstig van wordt. Ja. Wat kunnen wij eraan doen? Nou ja, dat is inderdaad kort douchen en niet zoveel water gebruiken. Maar och ja, een kopje koffie zetten is natuurlijk wel lekker. Maar goed, dat voor een andere keer. Koffie zetten, want koffie, dat is voor het volgende uurtje natuurlijk. Hè. Koffie, lekker kopje koffie. We gaan eens kijken wat we verder nog kunnen. En dat is dus, als een hert verlangt naar water.

gaan nu luisteren naar O water dat uit de zon stroomt. En dat is van het koor van de Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek.

0: Ja, en dan wordt het ook weer hoogste tijd voor de kinderen om al hun spullen voor school klaar te maken natuurlijk. Want nog 2 weekjes en dan is het weer zover. Dan gaan de kinderen weer naar school en de een gaat naar de lagere school, de ander naar de middelbare school. En zo heb je allemaal je eigen spulletjes nodig en die worden compleet te koop aangeboden, overal waar je maar wil. Dus alles weer mooi en nieuw, zonder ezelsoren. Oh, wat was ik vroeger trots als ik al die nieuwe boeken weer kreeg en die nieuwe schriften. Ja, totdat er een vlek inkt uit mijn pen vandaan viel. Oeh, ja, dat was wel wat. Maar goed, dat werd al ook wel weer eens goed gemaakt door een stempeltje van de juffrouw dat je eigenlijk een 10 had gehad.
1: Alle mensenkinderen denken tussenbij je, met een beetje sentiment aan vroeger tijden, toen je moeder je vertelde over dwergen, of het

vergeten. Dat we nooit eens mochten smakken onder het eten. Dat we netjes moesten praten met twee woorden. En geen dingen mochten zeggen die niet hoorden. Sinterklaas die alle jaren over het dak reed. En voor iedereen iets lekkers in een pak deed. Ik weet ook nog dat ik een hekel had aan schelvis. En als het kermis was dan zei ik...

Denk eens even aan de school die je bezocht hebt. Aan de guitenstreken die je daar gebrocht hebt. Meestal kende je geen dinges van je lessen. Doodgewoon omdat je weer had zitten kletsen. En je schreef soms van we kennen en we zallen. En je smokkelde soms danig met getallen. Dan zei meester dat je zoiets nooit meer doen mocht.

Weet je ook nog hoe je enkele jaren later met je meisje liep te wandelen langs het water? Het moment waarop je haar de eerste kus gaf, ook al ging een kus je toen nog niet zo knus af. En al bent u nu misschien al jaren ouders en al drukken zware zorgen op uw schouders, ik wil wedden zonder u te willen krenken,

Beste mensen, we zijn weer aan het einde gekomen van een uurtje zingen op zondag. Vandaag helemaal in het teken van water. En nou, ik hoop dat u ervan genoten heeft. We gaan een van de laatste plaatjes nog draaien. En ik neem alvast afscheid van u. En voor degene die vanavond in zijn geschakeld, natuurlijk ook. Want 's avonds, dan wordt het programma.

En nu natuurlijk het overgangetje naar het neusje van de Zoute Zalm. I'm swimming into deep water van Don Rosenbaum.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord.

0: van de Poolse bus en twee chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn twee mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. Twee baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. Drie mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar drie mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Ben en Banketbakker van der Holst, Noordwijk.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van het neusje van de Zoute Zalm. En ja, leuk dat je luistert tussen 10 en 12 uur hier bij Omroep Bo.
1: De medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon Gerda Buijs, achter de techniek John Pot. Presentatie door het duo Margaret Hombergen en Jacqueline de Bie. U kunt niet alleen luisteren naar het neusje, maar ook gezellig meedoen met onze spelletjes. En het indienen van verzoekjes op 071 36 131 99. Gerda zal deze voor u noteren. Zo dadelijk hoort u van ons het programmaoverzicht, maar we gaan eerst genieten van muziek. En dat is van Bonnie Sinclair. Morgen wordt alles anders.

0: Ja, nummer uit 1991 alweer van Bonnie Sinclair. U krijgt van ons het programmaoverzicht met erin de volgende onderwerpen voor u.
1: Om 9:45 het spelspreekwoorden en gezegd, hè?
0: En we hebben natuurlijk verzoekplaatjes, hè? U kunt uw verzoekjes indienen op het nummer 071-3613-99. En die verzoekplaatjes zijn om 10:50 en om 10:50. En verrast is gewoon een keer iemand die altijd voor u klaarstaat. Een mantelzorger. Of ja, iemand die het gewoon leuk vindt om een keer een plaatje voor hem of haar gedraaid te hebben.
1: Om 10:30 hebben we de top 2 van de luisteraar. En deze week is die van Bartie den Elze.
0: Ja, om 9:45 dan hebben we nostalgisch nieuws. En in het Leidse Dagblad hebben we wat gevonden, hoor. Uit 1977. Perenbomen aan de Noordwijkse boulevard. Ja, waar gaat dat over? Ik zou zeggen, luisteren om 10:45. We gaan verder met muziek uit 1983 van Arne Jansen. Julia.

0: gaan verder met het spel spreekwoorden. Wij geven u 4 aanwijzingen. En aan de hand van de aanwijzingen hopen we natuurlijk dat u het spreekwoord raadt. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen. En u mag 1 keer per week een gokje wagen naar het spreekwoord. En weet u hem, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
1: We hebben natuurlijk weer dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een vleesbon te waarde van 10 euro. Bij de tweede aanwijzing is het een visbon te waarde van 13 euro. En bij de derde aanwijzing is het een cadeaubon te waarde van 5 euro. Als u 1 van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. Heel veel succes!
0: Aanwijzing nummer 1 luidt: je mening steeds aanpassen. Dus je mening steeds aanpassen. Over welk spreekwoord hebben we het? U kunt bellen naar 071 36 131 99. Dus je mening steeds aanpassen. En bij deze aanwijzing kunt u een vleesbon winnen. Ter waarde van 10 euro. Dus je mening steeds aanpassen. U kunt natuurlijk ook gewoon een gokje wagen op het nummer 071 36 131 99.

0: Dus je mening steeds aanpassen. Dus 071-36-131-99. En doe gewoon een gokje. Bel naar de studio, doe mee. Dus je mening steeds aanpassen. U kunt een vleesbon winnen te waarde van 10 euro. Dat is toch altijd leuk om te ontvangen. Gerda, heeft iemand aan de telefoon? Goedemorgen met Margaret.
1: Goedemorgen met Wim. Is het van de hak op de tak?
0: Nee, dat is hem niet, Wim.
1: Oké,
0: groetjes. Dag.
1: Hoi.
0: Je mening steeds aanpassen. Ja. Anders gaan we naar de tweede aanwijzing.
2: De ene dag zeg je dit en de andere dag zeg je dat. Dus de ene dag zeg je dit en de andere dag zeg je dat. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen ter waarde van 13 euro. Als het goed is, heeft Gerda iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Jacqueline.
3: Goedemorgen met Bert van Pereira.
2: Goedemorgen, zegt u het eens.
3: Ik wil meedoen.
2: Ja.
3: Dus ik wil zeggen, verandering van spijs doet eten.
2: Dat is een hele mooie, maar het is hem niet, mevrouw van Pereira.
3: En ik doe een gebakje te winnen.
2: Ja. Helaas, volgende keer beter.
3: Ja. Nou, ik had wel een vraag voor volgende week. Want in de maand september, dan is Jan... of wij zijn dit jaar bij elkaar 175 jaar. En dan wou ik heel graag een plaatje voor hem vragen.
2: Nou, dat
3: vind
2: kan
3: dat
2: al.
3: Is dat niet een leuke gedachte?
2: Ja, natuurlijk. Dat kan altijd, mevrouw van Pereira.
3: Dan gaan we proberen.
2: Ja, is goed.
3: Volgende week.
2: Is goed, hoor. Fijne zondag.
3: Ja.
2: Dag. Goedemorgen met Jacqueline.
4: Met Rosa. En ik dacht aan de uitdrukking met alle winden meewaaien.
2: Ja, Rosa. En hoe heet Rosa van de achternaam?
4: Scharn. Simon, Cornelis, Hendrik, Anna, Rudolf, Nicolaas, Scharn.
2: Ja. En je hebt een taartbon gewonnen.
4: Ja, dat vind ik een hele leuke gedachte.
2: Ja, toch? Wij ook.
4: Ik kan er blij van worden.
2: Ja, nou, daar doen we het ook voor.
4: Hartstikke mooi. En waar kan ik hem ophalen?
0: In het Leeuwenhorst. In Noordwijkerhout.
2: In het tweede etage.
4: Tweede etage.
2: Ja, en anders om 12 uur beneden bij de receptie, want dan komen wij naar beneden.
4: 12 uur receptie.
2: En dan kunnen we het afgeven.
4: Ja, want trap op gaat nog niet zo. Maar ik vind het wel hartstikke leuk hoor, bedankt.
2: Graag gedaan. Fijne zondag. Tot straks. Dag.
0: Ja, leuk.
2: Ja, daar doen we het voor.
0: Iemand die met alle winden meewaait. Leuk spreekwoord. En leuk dat u naar de studio belde. Iedereen natuurlijk die we aan de telefoon hebben gekregen. Volgende week hebben we weer een nieuwe spreekwoord voor u. We gaan verder met muziek uit 1971. The Cats, One Way Wind.

Ja, tijd voor de eerste verzoekplaat. En Karen Wijnands, jij was gisteren jarig. Je bent 60 jaar geworden en je krijgt de felicitaties van je ouders. Leen Jongewaard en André van de Heuvel gaat voor je zingen op een mooie Pinksterdag.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

Het is tijd voor de top 2 van een luisteraar. En Bartje den Elzen heeft vorige week de straatnaam geraden. En dan mag je je top 2 indienen. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.

0: muziek van Bo.
1: Ja, dit is mijn liefste liedje. Ik was een schuchtere naïverd. Van de liefde wist ik niets. Toen riep jij opeens, dag lieverd. En je sprong achter op mijn fiets.

En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik fietste naar een rustig plekje met dat indrukwekkend kind. Naar een afgelegen stekje, net zo'n beetje uit de wind. En toen zei ze weer iets liefs, wat ik niet helemaal verstond. Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ze droeg een vrolijk strooien hoedje toen ze daar zo naast me zat. En ik dacht, dat kind dat doet je. Dacht, dat kind doet je wat. Ik had het nou

0: Zo, dat is een gezellige jingle. Bart in Den Elzen, hartelijk bedankt voor je top 2 natuurlijk. Freddie Mercury hoorde je, Love of My Life. En Toon Hermans met het nummer Lievert. Bedankt en volgende week horen we weer van iemand anders de favoriete top 2. We hebben nog een aantal berichten. Want de brandweer en politie werden zaterdagmiddag opgeroepen naar de Bosweg, waar een kind in een afgesloten auto zat. Dat is per ongeluk gegaan, lieve mensen. De ouders konden niet meer bij het kind, omdat de autosleutels nog in de auto lagen. De brandweer sloeg een achteruit in om het kind snel uit de auto te halen. Door de hoge temperaturen kan natuurlijk een auto heel snel gevaarlijk heet worden. Het kind bleef ongedeerd en kreeg van de brandweer een knuffelbeertje. De kapotte ruit werd natuurlijk tijdelijk afgeplakt. En tijdens de hulpverlening was de Bosweg een korte tijd afgesloten. Een scooterrijder is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Oude Zeeweg. Door de botsing kwam de jongen hard ten val. Het slachtoffer liep ernstige beenletsel op. Twee ambulances kwamen ter plaatse om medisch hulp te verlenen. Het been werd in een speciale spalk gelegd, waarna de jongen naar het ziekenhuis is gebracht. En tijdens de hulpverlening was een deel van de Oude Zeeweg tijdelijk afgesloten.
1: Kienmiddag in de Beukhof. De paraplu organiseert in samenwerking met de KBO Lisse op vrijdag 22 augustus van 14:30 tot 16:30 een kienmiddag met mooie prijzen in de Beukhof aan de Eikelaan 2A. Kienen is een kansspel voor meerdere spelers. Ondanks enkele verschillende noemen we veel mensen dit spel ten onrechte bingo. Men betaalt 50 eurocent per strookje per ronde. Er worden 3 rondes gespeeld. Ina Hoekstra en Wil van der Helm leiden deze middag. Men krijgt een kopje koffie of thee. En aanmelden voor deze kienmiddag is niet nodig.
0: Ja, straks gaan we het over de perenbomen hebben op de Noordwijkse boulevard. Maar eerst nog Hanny uit 1997. Ik doe wat ik wil.

0: Ja, we gaan verder met nostalgisch nieuws. En het hebben we het over de perenbomen aan de Noordwijkse Boulevard. En het verhaal is afkomstig uit het Leidse Dagblad van 11 maart 1977.
1: De badplaats Noordwijk heeft een primeur: perenbomen aan de boulevard. Sinds enkele dagen staan er op de Koningin Wilhelmina Boulevard ter hoogte van de beachclub 5 perenbomen, ofwel 5 exemplaren van de variëteit Pieris Coloriano Chanticleer in de officiële terminologie. Dit experiment wordt beschouwd als een tegemoetkoming aan de vaak gehoorde wens om de badplaats wat groener te maken.
0: Ja, en om de kutsplaats van groen te voorzien, moeten de gewassen bestand zijn tegen het zeeklimaat, en dergelijke gewassen zijn er niet veel. Al dus chef van de plantsoenendienst in Noordwijk, de heer Schoenmaker. Een van de relaties, de Koninklijke Boomkwekerij van Alfons van der Bom uit Ode Bos, tipte hem dat er een Amerikaanse kweekproduct op de markt was gekomen, namelijk een kruising van enkele perensoorten, waarmee men de ervaring had opgedaan dat de boom zout en zeewind kan verdragen.
1: Schoenmaker vond het de moeite waard om met deze bomen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard een proef te nemen. De perenboom bloeit, als het goed is, omstreeks half april en heeft dan een witte bloesem. Gratis peren plukken zal er voor de Noordwijkers echter niet bij zijn. De vruchten van de Pieris Coloriano zijn namelijk niet eetbaar.
0: Ja, en nu maar afwachten of de bomen het doen. Want behalve de bestendigheid tegen de zeeklimaat zijn er nog meer factoren van belang. Zo is de vraag of er in het land van herkomst evenveel water aan de bodem wordt onttrokken als in Nederland, waar de regen in minder dan geen tijd via het riool wordt afgevoerd, zodat het geen kans krijgt de bodem te bevloeien.
1: Plantsoenchef Schoenmakers hoopt vurig dat de Noordwijkse burgerij en haar gasten voor welzijn van de bodem in de gemeente zullen waken. Er wordt namelijk nog steeds heel wat vernield.
0: Ja, en nog steeds. Al dus het bericht uit van 11 maart 1977 uit het Leids Dagblad afkomstig. We gaan verder met muziek van Monique Smit, Niet naar huis.

Ja, het is tijd voor de tweede verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Marco en Heidi. Vandaag zijn jullie 35 jaar getrouwd en jullie krijgen de felicitaties van Dickie van de Star en de familie. We gaan draaien van Frans Bauer, een ons geluk.

hebben nog tijd voor een aantal berichtjes. En de kinderboerderij De Klaproos in Voorhout, die is op zoek naar eierdozen. Daar zijn ze op zoek naar. Heb je eierdozen, dan mag je die bij de kinderboerderij onder de afkappen zetten. En de vrijwilligers vinden ze wel. Dus de kinderboerderij De Klaproos in Voorhout zoekt eierdozen. En dan hebben we natuurlijk volgend weekend, als ik het goed heb, 29 en 30 augustus, is de Dahlia Mozaïeken komen er dan weer aan. Tijdens het Dahlia Mozaïeken weekend op 29 en 30 augustus staan in de Bollensteek ruim 120 kleurrijke Dahlia Mozaïeken, verschillende 3D sculpturen. Ze zijn te zien in straten, op pleinen en in dorpen. En bewoners of bezoekers kunnen zelf een fiets- of wandelroute langs de kustwerken samenstellen. Digitale plattegronden en bestaande fiets- en wandelroutes zijn per gemeente te downloaden via www.dahliamozaïeken.nl. En vanaf 15 augustus zijn ze gratis. Papieren plattegronden verkrijgbaar bij de lokale VVV-kantoren, horecazaken en winkels. Ook op donderdag 27 augustus uitgedeeld bij de stand van I Love Hillegom op de Hillegomse Jaarmarkt. En met deze plattegronden kunnen liefhebbers zelf de ideale fiets- of wandelroute samenstellen. We gaan verder met muziek van de Dolly Dots. Hey la di la di oh.

0: Ja, met de Dorridos zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. Want we moeten tijd vrijmaken voor het wereldnieuws en de reclames. En we hopen natuurlijk dat alles meevalt in de wereld. Maar we blijven hopen, natuurlijk. Dat het toch eens een keertje ophoudt met al die oorlogen en natuurbranden en dat soort dingen allemaal. Dat
1: zal wel fijn zijn.
0: Zou het zeker fijn zijn. Dus na het nieuws van 11 uur zijn we weer bij u terug met het tweede gedeelte. Tot straks.

0: muziek van Bo.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk.

0: Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van Het Neusje van de Zoute Zalm. U krijgt van ons het programmaoverzicht voor het tweede uur met erin de volgende onderwerpen voor u.
1: Om 10:50 en 11:55 hebben we de derde en vierde verzoekplaat. Dus bel naar de studio voor een verzoekje aan te vragen op 071 36 131 99.
0: Ja, om 11:45 hebben we dierennieuws met erin vermist en gevonden huisdieren. Uit de Bollenstreek met medewerking van het Dierenasiel Noordwijk.
1: 11:50 de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: En we hebben natuurlijk om 11:30 de tips van oma en opa.
1: 11:15, Raad de Straat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk. Teilingen, Lisse en Hillegom.
0: Maar we hebben de Gouden Ouwe uit 1965 van The Birds. Met Mr. Tambourine Man.

0: Ja, op donderdag 27 augustus van 3 uur tot 4:30 vindt in de bibliotheek van Noordwijk de workshop Veilig Bankieren plaats. Deelnemers krijgen inzicht in actuele vormen van fraude en leren hoe deze te herkennen en te voorkomen. De workshop biedt praktische tips voor veilig digitaal bankieren. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. En dat kan u doen op www.bibliotheekbollestreek.nl of gewoon aan de balie.
1: Ik heb kleurrijke routes langs dahlia's, duinen en zee. Vanaf heden bloeien de dahlia's volop in de regio, die zorgen voor een kleurrijke zomer en nazomer. Wie daar volop van wil genieten, kan dit seizoen op pad met de nieuwe dahlia fietsroute. Een afwisselende tocht van 36 kilometer langs bloeiende dahlia's in vele kleuren en vormen. Duinen, dorpen en zee rond Noordwijk en Noordwijkerhout. Onderweg fietst men langs bloeiende velden, pluktuinen, landgoederen, dorpskernen en mooie natuur. De route voert langs onder andere de Tulperij en I Love Dahlia, waar men de dahlia's van dichtbij kan bewonderen en waar men zelfs ook mooie boeketten kan plukken. Verder fietst men langs de dahlia-tuin bij de kasteel Keukenhof, Streekmuseum Veldzicht, Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee en het nieuwe Leeuwenhorstbos. De route start en eindigt bij knooppunt 80 aan de Havenstraat in Noordwijkerhout en volgt het fietsknooppuntnetwerk. De beste periode om deze route te rijden is van begin augustus tot en met half oktober. De gratis routebrochure is verkrijgbaar bij de VV Noordwijk en VVV Noordwijkerhout.
0: Tot zover de berichtjes. We gaan verder met muziek van Mart Hoogkamer. Heeft een nieuw nummer uitgebracht. Kroegen in de hemel.

0: Ja, zijn nieuwe single is uit. Ja, Kroeg in de Hemel. Het moet natuurlijk niet gekker worden natuurlijk, hè. Maar goed, we gaan verder met Raad de Straat gaan we spelen met u.
1: Ja, met de straatnaam afkomstig uit de gemeente Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. U krijgt weer 5 aanwijzingen die het mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen en u komt dan live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam? Dan krijgt u van ons een waardebon ter waarde van 10 euro aangeboden voor een pannenkoek. We hebben ook nog dobbelsteenprijs. Bij de eerste aanwijzing is het een waardebon ter waarde van 10 euro. En die kunt u besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon ter waarde van 7,5 euro. Als u 1 van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in Voorhout. Heel veel succes!
0: Ja, een aanwijzing nummer 1 luidt: in de straat zit een dier. Dus in de straat zit een dier. Dus u kunt bellen naar 071 36 131 99. Dus we zoeken vandaag in de gemeente Teylingen plaats Voorhout. Dus in de straat zit een dier. Ja, hij zit erin verscholen. Dus 071 36 131 99. En dan krijgt u Gerda aan de telefoon. En bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen ter waarde van 10 euro... te besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. Dus in de straat zit een dier. Dus in de straat zit een dier. 071 36 131 99. En we zoeken in Voorhout. Dus pak de telefoon, doe gewoon lekker gezellig mee. Dus in de straat zit een dier. Nou, we gaan door naar de tweede aanwijzing.
1: Er zit een koffiefiltertje in de straat. Er zit een koffiefiltertje in de straat. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. Dus in de straat zit een dier en er zit een koffiefiltertje in de straat. We zoeken in Voorhout. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio op 071 36 131 99. En dan krijgt u Gerda aan de telefoon. En mocht u de straat raden, dan krijgt u een waardebon ter waarde van 10 euro voor een pannenkoek. En dan mag u natuurlijk een top 2 inleveren of een stukje cabaret. Wat u zelf wilt natuurlijk. Maar dan moeten we eerst wel even de straat raden. In Voorhout. Dus in de straat zit een dier en daar zit een koffiefiltertje in de straat. In Voorhout. Voorhout reist natuurlijk ook dat pan uit. Heel nieuw gedeelte alweer erbij gebouwd. Jeetje, ja. Wordt het daar groot.
0: Ja.
1: Dus in de straat zit een dier. En daar zit een koffiefiltertje in de straat. Straks krijgen we alleen nog maar meer straatnamen erbij. Zoek in Voorhout. In de straat zit een dier. En daar zit een koffiefiltertje in de straat. Dus bel naar de studio op 071 36 131 99. Altijd leuk als u belt. We hebben leuke prijzen. Dus in de straat zit een dier en er zit een koffiefiltertje in de straat.
0: We gaan door naar de derde aanwijzing. Ja, en in de straat vindt u ook versiering. Dus in de straat vindt u versiering. U kunt bellen naar 071-36-131-99. Krijgt u Gerda aan de telefoon. Dus in de straat vindt u versiering. Dus we zoeken in Voorhout. Dus er zit versiering in de straat. Ja, over welke straatnaam hebben we het?

0: Dus in de straat zit een dier. Een koffiefiltertje zit er ook in. En in de straat vindt u versiering. Over welke straatnaam hebben we het in Voorhout? Pak de telefoon, doe gewoon lekker gezellig mee. En we hebben iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
1: Hele goedemorgen met Leo.
0: Goedemorgen Leo.
1: Ik zat te denken aan de Pieter van Slingelandstraat.
0: Nee, dat is er niet, Leo.
1: Ach, het klonk zo leuk, hè?
0: Ja, je zei het wel mooi, hoor. Maar ja, helaas, Leo, het is het niet.
1: Oké.
0: Hey, groetjes, doei doei. Dag. Ja, dus in de straat vindt u versiering. Een koffiefiltertje zit er ook in. En een dier zit erin. Ja, er mogen nog twee luisteraars bellen voor aanwijzing nummer 3. En anders gaan we door naar de 4e. Ik zie dat Gerda iemand aan de telefoon heeft. William zit gelijk gezellig hier in de studio.

0: Goedemorgen met Margaret.
1: Goedemorgen, met Maarten.
0: Zo, hallo Maarten.
1: Ik wil even een gokje wagen.
0: Nou, gezellig.
1: Is het soms het bloemslingerpad?
0: Ja. Het bloemslingerpad, ja. Hoe kwam je er zo op, Maarten?
1: Nou, een slinger en een pad.
0: Ja.
1: Alleen dat koffiefiltertje, dat...
0: Zo'n pad is dat, hè? Weet je, zo'n koffiepad. Mee zetten, dat is nu weer helemaal nieuw natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook een koffiefiltertje. Ja, ik zoek het ook alleen maar op, hoor, Maarten. Ik weet het ook allemaal niet, hè? Maar goed, je graag je top 2?
1: Neem ik mee.
0: Is goed.
1: Ik kom om 12 uur, want ik kan zo net niet lopen.
0: Ach, jongen. Oh, je hebt zere voeten.
1: Ja.
0: Is goed, ja. Je zoon zit aan te wijzen. Oké, dan zien we je beneden.
1: Is goed.
0: Oké, tot straks. Maar Mel, met je top 2, hè? Met je top 2 erbij, hè?
1: Ja.
0: Oh, is goed. Oké. Ja, doei. Ja, we zochten de Bloemslingerpad in Voorhout. Een van de nieuwe straten. In de nieuwe wijk zit hij. Dat dier is een pad. En dat koffiefiltertje is ook een pet, hè? Een pad. En die bloemversiering. En voor de rest houden we nog even voor ons de andere aanwijzingen. Volgende week een andere straat uit een andere gemeente. We gaan verder met Mouten McNeil.

Ja, de derde verzoekplaat is gaan we nu draaien. Er is een verzoekje aangevraagd voor Leo Zonneveld en zijn stoere mannen. Nou, dat klinkt heel wat. Gisterenmiddag hebben jullie opgetreden met het chanticoor Het Bollehart in Noordwijkerhout. En jullie krijgen deze muziek opgedragen van Helene Frans. En Helene Frans mogen volgende week ook meerijden met de truckrun. Dus hartstikke leuk. We gaan draaien van het chanticoor Het Bollehart. Schuif maar aan.

0: Ja, hartstikke leuk dat hij Ingel is. Dat mag je wel. Vaker hoeven nou ook weer niet. Maar dit is wel een leukertje. Die moeten we wel houden. We gaan verder met de tips van opa en oma.
1: De bladluis in kamer planten. Bladluis kun je als volgt verhelpen. Stop een paar lucifers met de zwavelkant naar beneden in de potgrond. Dat helpt de luizen op afstand houden. Ook kun je een teentje knoflook in de grond stoppen. Nou, dat is een goede tip.
0: Ja, spoel het ei naar de gewenste kooktijd direct af onder koud water om het kookproces te stoppen en het ei makkelijker te kunnen pellen.
1: Restjes groente. Het is zonde om restjes groente weg te gooien. Bewaar ze als ze afgekoeld zijn, afgedekt in de koelkast en verwerk ze de volgende dag in een omelet, een frittata, soep of op brood.
0: Ja, en vermijd het kijken naar de klok als je niet kunt slapen, lieve mensen. Want dit kan namelijk angst en stress veroorzaken. En ik kan je helemaal niet geen oog dicht doen natuurlijk als je daarna zit te kijken. Dit waren de tips van opa en oma. We gaan verder met muziek van Helemaal Hollands met een slager medley.

0: Ja, het is tijd voor de verjaardagsplaat voor alle jarigen. Bent u deze week jarig, natuurlijk van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. En maak er een hele leuke dag van. Ook bij de omroep zijn is er één iemand jarig. En wel Rob Eerderwijk. Die is donderdag 20 augustus jarig. Rob, van harte gefeliciteerd namens al je collega's hier bij Omroep Bo. En een hele fijne dag toegewenst. De verjaardagsplaat.
1: Van Danny Christian. Rosamunde.

0: is tijd voor het dierennieuws met erin vermist en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek. Met medewerking van het dierenasiel Noordwijk. Goedemorgen, Carolien.
1: Goedemorgen.
0: We gaan even terug naar de vermist en gevonden dieren van vorige week. Zijn er weer dieren terug bij hun eigenaar?
1: Ja, dat zijn er twee, maar die zijn alle twee van deze week. Dat is het kitten wat op de Broekweg in Lisse gevonden is. En Lika, de rekdolpoes uit het Beeklaankwartier in Noordwijk.
0: Die is ook weer
1: terug.
0: Die
1: zijn weer thuis.
0: Nou, fijn. Fijn om te weten.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de vermiste dieren van deze week.
1: Dat zijn er twee. Alle twee op 7 augustus. Op het BAVO-terrein in Noordwijkerhout is een witte Perzische kat met een beetje grijs vermist. Is mij niet bekend of het een poes of een kater is en of die gechipt is. Er staat wel een foto op onze Facebookpagina.
0: Mm-hmm.
1: En ook op 7 augustus is er vermist vanaf de Gladiolenstraat in...
0: in Noordwijk?
1: In Noordwijk,
0: wordt, ja.
1: Oreo
0: vermist.
1: Een zwarte gecastreerde kater en die is gechipt.
0: Oké. En dan die rachdol, die is weer terug. Die,
1: die is
0: crème
1: weer terug,
0: met bruin is weer terug. Gevonden dieren deze week?
1: Nee, niets gevonden deze week.
0: Dan gaan we naar de geplaatste dieren. Hebben dieren weer een nieuwe eigenaar gevonden?
1: Ja, zeker. Kat Lucy, dat is een ex-mama poes. Die heeft een nieuw huis gevonden.
0: Leuk, leuk, leuk. Hier een beetje in de omgeving?
1: Nee, ze is naar een familielid van de pleegfamilie gegaan.
0: Oh, wel goed. Nou ja, dat is toch ook goed.
1: Zeker, ja hoor.
0: Oké, wie wil je als het asieldier van de week doen?
1: Als asieldier van de week wil ik graag doen Maya.
0: Ja.
1: Maya is een hele mooie wit met grijze poes van 9 jaar. Maya is afgestaan. Er werd een babytje geboren. Nou, dat vond Maya niks. Die kreeg daar heel erg veel stress van. En met heel veel verdriet heeft de familie toen besloten
0: om afstand. Neem even een slokje water. Water.
1: Daar zit ik mee, maar het helpt niet.
0: Oké. Ho. Nou, het is nou wel helemaal... Met heel veel verdriet hebben ze afstand gedaan van Maya. En Maya zoekt een rustig plekje om helemaal zichzelf te zijn natuurlijk. Maar zonder andere dieren en zonder kleine kinderen natuurlijk.
1: En zonder kinderen, ja.
0: Ja. Ze heeft wel een nierdieet, hè?
1: Ja, ze hebben alles laten controleren aan de kat. En tegenwoordig heb je een test voor nieronderzoek bij katten. Waar je al in een heel vroeg stadium kan zien of de nierwaarden minder worden. En dat is bij deze kat ook gebeurd. Dus de nierwaarde is iets afgenomen. Normaal gesproken zou je dat pas merken als de kat symptomen van nierfalen vertoont.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is bij deze kat dus niet het geval.
0: Nee.
1: En omdat het al zo heel vroeg bekend is. En als je zo'n kat dan zijn leven een nierdieet geeft. Dan gaat de afbraak van die nieren heel erg langzaam.
0: Klopt.
1: En ze is 9, maar dan zal ze nog best 9 jaar mee kunnen.
0: Zeker weten. En dat nierdieet heb je in brokjes en in natvoer.
1: In natvoer, ja.
0: En ze vinden het lekker. Wij hebben thuis ook nierdieet gehad voor onze katten. Nu hebben we dan een blaasdieet. Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Ja, ach.
0: Maar wij zijn... je betaalt even iets meer, maar het is beter voor je kat.
1: Ja.
0: En
1: in vergelijk met hoogwaardig gewoon voer is het ook niet zo heel erg veel duurder.
0: Nee.
1: En wat wij doen, je kan al dat dieetvoer bij de dierenarts kopen en die verdient daar dan ook leuk aan.
0: Ja,
1: maar wij bestellen het online bij er zijn verschillende aanbieders en daar kan je dat ook gewoon.
0: Gewoon kopen
1: zelf. En dat scheelt in prijs. En voor ons als asiel is dat wel belangrijk natuurlijk.
0: Zeker weten. Ik denk voor ieder portemonnee.
1: Voor iedereen, ja.
0: We hopen dat er iemand is die zegt... Goh, die Maya, een leuke dame van 9 jaar, die zoek ik.
1: Ja.
0: En haar een katveilige tuin ook kan aanbieden. En kunnen
1: of,
0: ze...
1: of een afgeschermd balkon. Ze afgeschermd is niet balkon. Echt buiten gewend, dus dat zou
0: ook
1: heel goed zijn.
0: Ook, dat scheelt ook. Ze is niet bij echt een tuin...
1: Het is niet echt, het is niet echt een buitenkat. En
0: oh,
1: met
0: kijk.
1: Dat dieet is dat ook beter van niet natuurlijk... dat ze de wijde wereld intrekt. Maar ja, en bij ons krijgen ze natuurlijk het nierdieet. En de adoptanten krijgen wat er nog over is van dat nierdieet van ons mee.
0: Ja, ja. Nou, we hopen dat je volgende week kan zeggen van... joh, Maya heeft een leuk plekje gevonden.
1: Dat zou leuk zijn, want het is echt een hele leuke kat. In het begin is ze een beetje verlegen, maar het is echt een enorme knuffelkom.
0: Maar dat is toch te begrijpen. Je wordt uit je vertrouwde omgeving weggehaald. Hè? En je komt in een heel nieuwe omgeving met nieuwe mensen. Je ruikt andere geuren. Hè? Dus ja,
1: daarom,
0: het is heel normaal. Heel normaal.
1: Is altijd moeilijk. Is voor ons al moeilijk. Dus
0: daarom...
1: het is voor een katje ook moeilijk die je het ook nog niet uit kan leggen.
0: Ja, precies. Ze kunnen niet praten.
1: Nee.
0: Hè? Caroline, we horen jou volgende week weer.
1: Oké, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Dag.
1: Dag.
0: We gaan verder met muziek van Jannes. En ga dan.

Ja, het is tijd voor de vierde verzoekplaat. Ik heb een verzoekje en dat is een oude bekende. Van Noordwijk binnen, gewerkt bij Supermarkt Verwij in de Amuidenstraat. En ik heb het over mevrouw Tini Verwij. U bent een trouwe luisteraar en we gaan voor u een plaatje draaien. Die krijgt u van mij, Jacqueline Kaspers, aangeboden. We gaan draaien voor u van Freddy Breek, Überall auf der Welt.

0: De muziek van Bo.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onder

0: liep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. Twee baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijk-Rout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste...

0: beste deals, zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dat jij je echt goed voelde. Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed. Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter. En kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terechtkwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de

0: juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie.

0: is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een discussie.

0: Op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: De Omroep van de Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op

0: betereschoenen.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers.

0: hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haar scherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco.

0: stroomuitvalpauzes voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

precies 50 jaar geleden kwam deze plaat uit. En oh, wat was het in 1976, een grote hit voor ABBA. Ze hadden natuurlijk al het Eurovisie Songfestival gewonnen een paar jaar eerder. Maar dit was een van hun grootste hits. Dit was de Dancing Queen. Een hele goede dag. Dit is Flashback Radio.

zeker. Flashback Radio. Elke zondagmiddag om 5 uur. En de herhaling op dinsdagavond om 10 uur op onze lokale omroep Bouw. En u weet het, muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Dat kunt u horen hier in Flashback Radio. Nieuws van 50 jaar geleden, dat laten we ook horen. En we hebben straks een hele mooie 3-in-1. En u verklapt het alvast maar, dat is van de Golden Earring.

The Power of Love in deze Flashback Radio. En hele mooie muziek weer het komende uur. Kunt u luisteren hier op onze lokale omroep Bo. Zoals onder andere dus deze van Huey Lewis en The News. Zei er iedereen, zei iemand nieuws? Ja, Huey Lewis die zei dat. Nou, dan kunnen we mooi een nieuwsberichtje oplezen uit het Leidsdagblad van 10 augustus 1976. En dat gaat over een bushokje wat weg moet in Noordwijkerhout. En het Leidsdagblad die schrijft daar het volgende over. Als de gemeente er niets voor voelt om hier een bushokje te plaatsen, dan timmer ik er zelf maar één. Zo redeneerde Noordwijkerhouter Gerard van der Slot. Een paar dagen geleden ging hij tot actie over. Hij verzamelde wat oude deuren en planken en in een mum van tijd had hij zijn privébushokje langs de weg Noordwijkerhouten-Zilk ter hoogte van de brug bij het additioneel kanaal. Maar erg lang zal het hokje daar waarschijnlijk niet blijven staan, want het houten wachthuisje staat op grond van de provincie. En van der Slot, die met zijn wooncaravan naast de Noordwijkerhoutse vuilnisbelt woont, heeft voor zijn bouwsel, waar overigens door buurtbewoners wel dankbaar gebruik van wordt gemaakt, geen vergunning. De heer Hensdijk, hoofd van het district Rijnstreek van de Provinciale Waterstaat, zegt: dit kan natuurlijk niet. Het bouwsel moet tegen de vlakte. Wanneer, weet ik nog niet. Ik moet deze zaak nog rapporteren aan mijn superieuren en van hen hangt het af wanneer er gesloopt gaat worden. Het plaatsen van wachthokjes is overigens een gemeentelijke aangelegenheid. En Noordwijkerhout ziet men geen aanleiding om bij de bushalte bij het additioneel kanaal zo'n hokje neer te laten zetten. Gemeentesecretaris Floor die zegt daarover: het aanbod van passagiers is daar zo gering dat het weinig zin heeft om daar zo'n huisje te plaatsen. We hebben ook nog nooit klachten gehoord van mensen die daar in de omgeving wonen en regelmatig met de bus reizen. Nou, ik vraag me af, hoe gaat dat aflopen met dit illegaal geplaatste bushokje in Noordwijkerhout? Het Leidsdagblad die bericht er in ieder geval over op 10 augustus 1976.

Don't you want me? Want we draaien hier in deze Flashback Radio op deze zondagmiddag. Oftewel deze, wat is het, dinsdagavond. Want dan is altijd om 10:00 de herhaling van dit programma Flashback Radio op onze lokale omroep Bo. En wat een hit hebben we gehad vorige week. Hè? Jongens. Gelukkig gaat het de komende dagen wat beter worden. Geen 30 graden meer, gelukkig weer wat meer. Nou, aantrekkelijke temperaturen, mag ik wel zeggen. Zo iets meer van 2, 23 graden. Misschien dat er af en toe een buitje gaat vallen. Nou, dat is helemaal niet erg, want daar zijn we echt wel aan toe. Ik keek in de tuin deze week en wat zag ik hier en daar? Wat bruins. Ik denk, oh jongens, dat gaat helemaal niet goed. Dit is

altijd heel mooi vond hoor, dit nummer van Henry Gross. En dat heet Shannon. En trouwens, over Henry Gross valt nog wel het een en ander te vertellen. Want toen hij 14 jaar was, en dat was in 1965... toen trad hij op volop op in allerlei clubs. En in 1969 was hij een van de oprichters van de groep Shanana. En de mensen die Woodstock hebben gezien, die zullen de groep willen herkennen. Want toen maakte hij ook deel uit van die groep. Want op Woodstock hebben ze toen opgetreden. Henry Gross was dat met zijn Shannon. En dan hoort u nog eens wat hier in Flashback Radio.

0: zo begint alles meestal. It started with a kiss. Met hot chocolate. Ik kan me nog herinneren dat vorig jaar, toen was het ook redelijk warm. En toen ging ik met een kennis van me ergens een drankje drinken. En wat bestelde hij? Hij bestelde een hete chocola. Ha. Hij wel, midden in de zomer. Ik heb het al eerder gezegd, we gaan weer een mooie 3-in-1 draaien. En die 3-in-1 is deze keer van de Golden Earring. En wat heb ik uitgezocht? Muziek uit 1970 en 71 van de heren. Want toen hebben ze ook hele mooie muziek gemaakt. Hier is onze 3-in-1 van deze week met de Golden Earring.
1: Drie in één.

in één.

is onze 3-in-1 van deze week. Ik zei het al aan het begin van de Nederlandse formatie Golden Earring. En we draaiden achtereen volgens Back Home. Daarna Holy Holy Life. En als laatste uiteraard Buddy Joe. En trouwens, die platen die kwamen begin 1970, 71. Kwamen ze allemaal achter elkaar uit. Deze drie achter elkaar. En volgens mij was Back Home een van de eerste dat zanger Barry Hay echt een hit mee had. Dat was onze 3-in-1 van deze week. Twee keer. Ja, dat heb je als je zoveel schuif op je mengpaneel hebt staan. Maar zingt u mij, dames?

toen zegt de Hot Legs. Die had je in die tijd zeker wel. Maar het zijn de Hot Legs niet. Ja, het zijn de Hot Legs wel. Maar weet u wie hierachter zit, achter deze groep? Dat zijn de heren van 10cc. Die waren namelijk op een gegeven moment bezig met een opname in de studio. En toen draaide er een band met elke keer doem, doem, doem. En toen dachten ze, hé, daar kunnen we vast wel een leuke plaat van maken. Alleen dat deden ze niet onder de naam 10cc, maar onder de naam Hot Legs. Dan weet u dat ook weer. En dat kwam uit 1970. We hebben weer een berichtje uit de krant. Het Leidse Dagblad van 10 augustus 1976. Want een aantal weken geleden, toen heb ik al verteld dat Kobi van den Berg, de toen 24-jarige zangeres uit Voorhout, deel ging nemen aan een songfestival in Oostende in België. Nou, het Leidse Dagblad die vertelt hoe het afgelopen is. Want Kobi van den Berg, de 24-jarige Voorhoutse zangeres, die al jaren verwoede pogingen onderneemt om in Nederland tot de muzikale top door te dringen, heeft op het Jeugdsongfestival in Oostende in België de show niet kunnen stelen. In de chockvolle theaterzaal van het casino raakte de jury niet erg onder de indruk van het optreden van de zich op een gitaar begeleidende schoonheidsspecialiste. Ze eindigde dan ook in de achterhoede. Wel kreeg Kobi, moeder van twee kinderen, de ereprijs toegekend voor de originaliteit van haar liedjes. Maar daar blijft het dan ook bij. En dat terwijl ze zich zoveel van dit internationale gebeuren had voorgesteld. Ik had gerekend op een plaatsje bij de eerste drie, zegt ze. Maar ik kwam er helemaal niet aan te pas. Helemaal niet. En deels kwam dat door de zenuwen. Vooral op de eerste avond stond ik te trillen op mijn benen. Zo vertelt de 24-jarige Kobi van den Berg uit Voorhout aan het Leidse Dagblad. En nog niet toen ik achter de coulissen stond, maar wel toen ik eenmaal het podium op moest. De tweede avond was het een stuk beter, maar toen was de achterstand niet meer in te lopen. En dat vertelt Kobi van den Berg tegen het Leidse Dagblad dus op 10 augustus 1976. En ik moet ook eerlijk zeggen, later heb ik volgens mij niets meer van de gehoord.

0: America.
1: Hit me.
0: The injury shaman, Mr. Blockhouse.
1: Hit me.
0: That's right, you hit me with your rhythm stick. Dus die opname nog herinneren in Top Op. En ik moet u eerlijk zeggen, het zit er weer op voor deze avond. Of middag. Ja, want zondag is het 's middags natuurlijk. Maar de herhaling is 's avonds. With your rhythm stick. We zijn er weer toe in de allerlaatste plaat voor deze, wat is het, zondagmiddag of dinsdagavond, zoals ik net al zei. De laatste plaat die we gaan draaien alweer in deze Flashback Radio. Volgende week, dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte en uw presentator is...
2: Piet van der Voren.
0: Ja, en de allerlaatste, dat wordt een wat langere. We hebben de LP in de Gada da Vida van Iron Butterfly opgezocht. En we gaan de lange uitvoering draaien, tenminste tot het hele uur natuurlijk. Want we kunnen hem niet allemaal draaien, het duurt ruim 17 minuten. In de Gada da Vida, hier is Iron Butterfly. En wat mij betreft graag tot volgende week, zelfde tijd, zelfde zender.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar

0: Meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking en geeft haarscherm. Scherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Bo. De omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak

0: uit Brussel helpen. Nederland heeft twee Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: De omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
10: Goedemorgen luisteraars, dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en lichtklassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

Beste luisteraars, als u regelmatig naar klassieke muziek luistert, dan zult u dit waarschijnlijk wel herkend hebben. Dit was Air bij The Water Music en dat is van Haydn. Wat ik bedacht had, dat is voor vandaag een uurtje met watermuziek. En dat is in verschillende klanken natuurlijk, want water wordt ook veelal gebruikt als een metafoor voor alles wat er om ons heen is. En er wordt ook veel gebruik van gemaakt, inderdaad, in de klassieke en in de religieuze muziek. En ook eigenlijk wel een beetje in de moderne muziek. Ofwel, het laatste liedje wordt dan een overgang van, nou zeg maar, zingen op zondag naar het neusje van de Zouten Zalm. Dus dan wordt die overgang wat makkelijker om te beluisteren. Goed, ik gun u in ieder geval wat ik daarnet al gezegd heb. Veel plezier in een uurtje zingen op zondag.

Ja, en soms moet je wel eens iemand in het zonnetje zetten natuurlijk. En dat is alleen maar leuk om te doen. En dat doe ik even vandaag met de familie van de Hoek. En die komen uit Leiden. Maar die zijn altijd maanden op vakantie in Noordwijk op een camping. En die luisteren stevast naar het uurtje zingen op zondag. Voor hen ga ik draaien. Eens even kijken wat voor moois ik heb. En dat is Candle on the Water.

Ja, luisteraars, en wat hebben we toch een prachtige zomer. Een heel mooi voorjaar. En tot nu toe, ja, tot half augustus. Het is inderdaad de 16e vandaag. Hebben we toch wel fantastisch weer. Maar, wat komen we watertekort? Eigenlijk mogen we onze tuintjes niet eens meer sproeien. Want het water is zo laag in de rivieren dat je er bijna angstig van wordt. Ja. Wat kunnen wij eraan doen? Nou ja, dat is inderdaad kort douchen en niet zoveel water gebruiken. Maar och ja, een kopje koffie zetten is natuurlijk wel lekker. Maar goed, dat voor een andere keer. Koffie zetten, want koffie, dat is voor het volgende uurtje natuurlijk. Hè. Koffie, lekker kopje koffie. We gaan eens kijken wat we verder nog kunnen. En dat is dus, als een hert verlangt naar water.

We gaan nu luisteren naar O Water dat uit de zon stroomt. En dat is van het koor van de Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek.

0: Ja, en dan wordt het ook weer hoogste tijd voor de kinderen om al hun spullen voor school klaar te maken natuurlijk. Want nog 2 weekjes en dan is het weer zover. Dan gaan de kinderen weer naar school en de een gaat naar de lagere school, de ander naar de middelbare school. En zo heb je allemaal je eigen spulletjes nodig en die worden compleet te koop aangeboden overal waar je maar wil. Dus alles weer mooi en nieuw, zonder ezelsoren. Oh, wat was ik vroeger trots als ik al die nieuwe boeken weer kreeg en die nieuwe schriften. Ja, totdat er een vlek inkt uit mijn pen vandaan viel. Oeh, ja, dat was wel wat. Maar goed, dat werd al ook wel weer eens goed gemaakt door een stempeltje van de juffrouw dat je eigenlijk een 10 had gehad.
1: Alle mensenkinderen denken tussenbij je, met een beetje sentiment aan vroeger tijden. Toen je moeder je vertelde over dwergen, of het sprookje van de Bijbelbonse bergen. Toen je bang

vergeten. Dat we nooit eens mochten smakken onder het eten. Dat we netjes moesten praten met twee woorden. En geen dingen mochten zeggen die niet hoorden. Sinterklaas die alle jaren over het dak reed. En voor iedereen iets lekkers in een pak deed. Ik weet ook nog dat ik een hekel had aan schelvis. En als het kermis was dan zei ik

Weet je ook nog hoe je enkele jaren later met je meisje liep te wandelen langs het water? Het moment waarop je haar de eerste kus gaf, ook al ging een kus je toen nog niet.

Beste mensen, we zijn weer aan het einde gekomen van een uurtje zingen op zondag. Vandaag helemaal in het teken van water. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. We gaan een van de laatste plaatjes nog draaien. En ik neem alvast afscheid van u. En voor degene die vanavond in zijn geschakeld, natuurlijk ook. Want 's avonds, dan wordt het programma nog een keer herhaald. Dan zou ik zeggen, graag tot een volgende keer.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel.

0: de migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog.

0: wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaert Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veelvoorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke

0: Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek.

Ja, ik kan me zo voorstellen dat het verlangen wat naar levend water. En heel mooi zongen door niemand minder dan Guy Béard, deze geweldige mooie zanger. Helaas 2015 overleden, maar hij heeft geweldige mooie muziek heeft hij achtergelaten. En daar kunnen we nog steeds van genieten met onder andere Lo Vive. Ja, water, we hebben de behoefte aan. Ik heb begrepen dat kraanwater, dat nou op volle diepte 200 meter wel voldoende aanwezig is. Maar de scheepvaart en landbouw, die hebben de dijken, daar zie je documentaires van, oh jongens, dat is niet goed, dat ziet er niet zo goed uit. Maar hopelijk komende week en misschien daarna krijgen we weer wat water. Ja, door de kraan, dat heb ik begrepen, dat is niet zo'n groot probleem. Wel zuinig zijn, kort douchen. Binnen 2-3 minuten kan je gedoucht zijn. Klaar. En urenlang tanden poetsen, die de kraan laten lopen, niet doen. Auto wassen, nou 1 keer de 14 dagen, dat doe ik zo'n beetje. Maar goed, we hebben ons erheen gesleept. Maar de hitte, ai, waar moet je zoeken? In de tuin kun je zitten, balkon kun je zitten. Waar moet je het zoeken? Binnen? Ah, nou nee. Schaduw, maar de ergste warmte is gelukkig voorbij. Want het was voor velen, vooral de ouderen onder, was het geen prettig pretje. Dames en heren, leuk dat u luistert hier bij het programma Vive la France. En gepresenteerd door Guus Capon. Hier op de zender Bo gaan we een uurtje heerlijke Franstalige muziek voor u draaien. Ja, die Guy Béard met dat Lo Vive, dat was het is een Egyptenaar van geboorte. Maar het was een internationaal persoon hoor. Want zijn jeugd bracht hij door in Griekenland, Mexico, Egypte, Libanon. En op 7-jarige leeftijd vestigde hij zich definitief in Parijs. Waar hij, jawel, zeer breed was hij georiënteerd. École Nationale de Musique. En de ingenieursopleiding ook nog eens een keer erbij deed. Maar we gaan lekker veel van het draaien van deze Guy Béard. En dit begon met Lo Vive. Ja, ik had altijd gewoond, als de zon scheen, een weekje, lekker, en volk kon ervan genieten. Dan draaide ik altijd natuurlijk, traditie was dat, Soleil. Ik zeg, ja. Zon. Ze hebben al 3-4 maanden zon. We hebben hitte en zon. Dus laat het Soleil maar even zitten. Maar ik denk, weet je wat? Misschien moeten we een beetje afscheid nemen van de zon. Nou, ja, van de week hebben we helemaal afscheid. Of 1,5 minuut afscheid genomen van de zon. Maar dat was een spektakel. Die kwam bij 1,5-2 minuten kwam die gelukkig weer terug. Maar weet je wat? Ik sluit het even af. En omdat ik de laatste maanden niet meer gedraaid heb, dat lekker vrolijke nummer van Marie. Gewoon alleen Marie. En dat is wat dat lekkere vrolijke Soleil.

Ja, Frans Janson zouden ze altijd een stukje liedje zitten erin. Dat is zeer terecht, want het is een romantisch volkje. Volkje, zijn geweldige mensen. Gaan we niet zeggen, Frankrijk is een mooi land. Jammer dat de Fransen wonen. Nee. Dan krijg je het niet zo goed. Even de meneertjes overnemen van, schiet ze even aan. We zeggen, bonjour, monsieur. Niet gelijk zeggen, waar is het wegje daar. Mij lukt het ook niet altijd hoor, even een kletspraatje houden. Maar probeer het in ieder geval. En gebruik je handen, gebruik je gebaar, gebruik je hele lichaam. En dan begrijpen ze wel. En dan ontdooien ze wel eens een beetje. Ja, het is soms moet je een beetje het heen prikken. En dat lukt het zeker wel. Maar Pauline Esther, die maakt een prachtig mooi liedje van. Leuk liedje. Oui, je l'adore. Ik hou van je. Nou, dat is toch mooi. Niet je stemmen, nee. Ik adore. Ja, ik bemin je. Ik waardeer je. Nou, er zit heel veel in. Ja, ook een persoon die ook de liefde zeer centraal stond. Ook wel eens heel veel. Pech en ongeluk in haar leven heeft gehad. Heb ik natuurlijk over Edith Piaf. Goh, wat heeft hij veel meegemaakt. Veel ellende. En kinderen verloren, mannen verloren. Dat is ellende. Maar ze sloeg zichzelf doorheen door prachtige, mooie liederen te maken. Wat dacht u van Ode aan de Liefde? Maar nee, iets anders. Imle à l'amour. Een ode, ja. Ode à l'amour. Nou, laat Edith Piaf het maar doen. Dat kan ze veel beter dan ik. L'hymne à l'amour.

0: Een zeer veelzijdig man was die Gibia toch wel. Ja, deze Egypte geboren zanger die verhuisde op 40 jaar geleden al naar Frankrijk toe. En daar ging hij niet muziek maken, nee, hij ging studeren aan de École Nationale des Ponts et Chaussées. De bruggen en de wegen. Ja, muziek bleef een beetje op de achtergrond, deed hij als hobby erbij. Maar hij heeft een geweldig mooie, leuke dingen gemaakt. Een cabaret opgericht en werd ontdekt onder andere door Juliette Gréco. Ja, en daar ging hij ook voor schrijven en dat kon hij uitstekend. En dat deed hij ook voor Jacques Canetti en Boris Vian. Die kennen hem misschien wat minder. Maar hij brak door inderdaad, waar ik mee begon, het programma met Lo Vive. Dat prachtige, leuke liedje. En daar begon hij als 60 jaar. Nou, in de jaren 60 heeft hij dan veel gemaakt. Onder andere Conumien. Maar we kennen hem toch als zeer sympathieke, geweldige, muzikale man. En ook zijn dochter, die was actrice Emel Bayard. Die heeft ook vele prachtige, mooie dingen gemaakt. Oké, toch hoog tijd om even van het Gibiaar over te stappen. En wat we net gehoord hebben is Pierrot La Tendresse, 1962. En dit is Georges Chonon. Mijn vader heeft het me nog zo gezegd. Pierre Prodique, uit 1965.
1: Ah, te voilà, toi. Je peux pas bien dire que je te reconnaisse. J'étais vraiment à fleur de jeunesse. Quand tu nous as laissé tomber. Mais pour le peu que je me rappelle de la tête que tu avais, ça t'aurait plutôt profité ce petit séjour à l'étranger, ce petit séjour à l'étranger. Mais j'ai changé, moi, sûr tu dois me trouver bien grandi, je t'ai pas donné beaucoup de soucis, mais cependant, faudrait pas croire que j'ai pu pousser sans histoire, que j'ai pu pousser sans histoire. Ah, te voilà, toi. Serait bien temps que tu reviennes, serait bien temps que tu te souviennes de ce que t'as laissé derrière toi, derrière toi.

Ja, toen stierf het langspad weg. Ach, jammer natuurlijk. Dat is dat hele vrolijk lied van iemand met een Georges Moustati. Dat had toch geweldige mooie muziek gemaakt uit de jaren 60, 65, 66. Nou ja, enzovoort. Dat waren de zijn jaren. Balancé, je pas de encore. Ik kan niet dansen. Je pas dansé. Ach, dat is wel meeval, denk ik. Georges Moustaki. Ja, dat is echt jeugdherinneringen. We gaan naar die groep mannen uit Lyon. Kwamen ze gewoon gedaan. 9 mannen, tenoren, bartons, bassen. Prachtig mooie lied hebben we gemaakt. Deze Compagnon de la Chanson. En ja, iets onbekendere werk van hun uit 1955. Chanson pour l'Auvergnat.

0: Ja, Cine Paola, die is een dagje, of een nachtje, of een avondje in de cinema en heeft het ontzettend naar de zin. Uit 1980 komt het vrolijke liedjes. Ja, dames en heren, ik zie op de klok dat er nog een kwartiertje, een klein kwartiertje eraan. En ik wil hem toch heel te draaien van die sympathieke Egyptenaar, Fransman. En ja, waar heeft hij allemaal geleefd? Een wereldburger was het, Guy Béjart. Zeer veelzijdig, leuke vent. Ik heb één keer een programma gehad, een jaar geleden op TV 5. Dat was een interview en hij kwam er ontzettend leuk over. De grote kenner van de muziek. En dat schreef hij ook voor anderen en voor zichzelf. Nou, we hebben inmiddels al een beetje kennis meegemaakt met Guy Béjart. En met zijn mooie chansons. Hij is een dagje in Amsterdam geweest. Misschien wel één dagje, misschien wel meerdere nachtjes. En hij vond het een prachtstad. En hij heeft een ode aan Amsterdam. Hij zegt, ja, er zit wel soms de devil loopt er rond, maar ik hou van die stad. En ja, daar laten we genieten, want hij houdt niet alleen van Parijs, maar hij houdt ook van Amsterdam. Uit 1976, Amsterdam.
1: Ah, Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu. Ah, Amsterdam,

Les enfants de mes enfants, 1976, was getekend Claude Michel Schoenberg. Ja, hij had gewoon kunnen zeggen, mijn kleinkinderen. De kinderen van mijn kinderen. Les enfants de mes enfants. Dat zijn mijn kleinkinderen. Maar dat vond hij een prozaïsch woord, denk ik. Dus hij zegt gewoon heel romantisch. Les enfants de mes enfants. Het is en blijft familie en ik hou van ze. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Oké, ik ken dat gevoel. Claude Michel Schoenberg. Die tekent ervoor. We gaan even luisteren, even de laatste paar minuten. Niet de tijd doorkomen. Nee. Naar onze beroemde landgenoot in Parijs. En dat is toch zeer populair. Dus op hele hoge leeftijd. Dan heb ik het over Dave. Prachtige mooie man. Hele gezellige man. En ik herinner nog van Matthijs van Nieuwkerk en Harry Kemps. Dat ze door de straten liepen van Parijs. En Dave, die werd door iedereen aangesproken. Want hij was zeer geliefd. Nog steeds. Van Dave, danser maintenant en digi 75.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En

0: haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
6: Lig je wakker van geldzorgen?

0: alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor